Trek nou de geschicht van hem verloren zeen en dat wiespel. Wie ha nicht ne Schwiens Natur? Schwien gleiche dat Schwien ook. Die zijn dat tussig. En wann mensen vergeven dat ze Christen zijn en dan ober een zin wandelen en leven, dan is mij zo dat er zo wat nooit gezegd worden om uit te vingen of die werkelijk waarde geboren is. Peter zegt dat God alles gedonen heeft voor ons, zodat wij kunnen hem juist wandelen. Wie zijn waarde geboren? De Heilige Geest woont in ons. Wie zijn met hem juist getauft en Jezus in de gemeente ernen? Wie zijn met Jezus aangetekend? En wie kunnen nu ons leven zo leven als het zal, door de Heilige Geest zijn kracht? Zeg maar. Paulus schrijft ook van dit in Rijmen dat 7e kapitel. Hij wist ons daar waar de oude natuur de eeuwenhand krijgt, even in Christ, wanneer die nog de oude natuur leeft. Ober in dat 8e kapitel in Rijmen beschrijft hij hoe God de Heilige Geest gegeven heeft, zodat we in de Geest zijn kracht leven kunnen. Ik kom verder terug naar dat woord dat ik van red, dat meent dat we geleist zijn van de zin en de zin der macht. En verder, God heeft alles gegeven wat ons velen mocht zo te leven dat God dat gefällt. Christen doen er manchmal en zinden en vallen en jo, dan is de zo als een schwienak. Ober daar wordt een tijd komen van Hezaja wordt, ik wil mij opmaken en trek nu mijn vordergone. Dat moet zo ramkomen. Wanneer du, mijn vriend, en zin leefst, en du zeist dat du die door een goot veilst, en du makkelijk bist en de zin te leven, dan word ik zeggen moeten beduren of du werkelijk dem Herr Jezus aangenomen hast. Mensen hebben manchmal gevraagd, kon een Christ dit of de jaart donen? Een Christ mocht zo'n manchmal donen dat zin is, dat passiert ik weet. Ober wann die en zin leeft, en die in je volle haft en die zin, dan is er wat zeer aanrecht met die mens. En God is kind met een nieuwe natuur, wel die Herr Jezus toen je volle zijn en alles. Dat is waarom ik dat betonen doe, dat een Bibelstudium, dicht de ganse Bibel, zo wichtig is. Ons Christen veelt de ganse Bibel. Dat is alles God zijn woord, en dat is alles eind. Hast du mal gewundert, waarom de Bibel God zijn woord genannt wordt en er steht God zijn weerd? Dat is wils dat alles eind is. En ons veelt dat ganse van verre wat hingen. Ik weet dat er veel prediger zijn, de taakste prediger en er steht dat de Bibel gonen en aan je rechter. En ik meen niet te zeggen dat zo'n aanrecht is. Wanneer een prediger vlietig God zijn woord aan je rechter deed, dan wordt God zijn woord zegenen. Is mij zo. Ik deed vorken aan tekst te predigen, en ik kon zeer goed zien, hoe zo'n kan gevaarlijk zijn. Wil dan is het zeer mogelijk, dat we niet zo'n tekst te predigen worden, waar mensen kunnen beledigd zijn. En zo velen dat we aan hem zijn houden en ons predigen. Hier waarde. Wat wichtig is dat we ons hand geven tot hem Heer, zodat de Heilige Geest ons leiden kan en ons onrechten. Wanneer een bloos een vaars hieruit neemt en door een ander, dan is er de gevoel dat met de tijd wordt dat christelijke leven op regel geboet en er steed op dat ganse Gottes woord. We moeten dem Heer Jezus zijn zin hebben. Wanneer we willen zo'n leven leven, dat arm gefällt, en van zo'n weich blijven, dat het worden aan ihr zinnen to ons Heer en God. Peter deed dat nu ook wader betonen. Dat 4e kapitel de 2e vers, dat hij niet langer de menschen last uitleven zal, ober nog God zijn welle leven zal. Paulus redt hier ook zeer streng van dit, en Rijmen dat 8e kapitel, en 5e en 6e vers, dan die num vlees wandelen, zijn num vlees gezend. Die ober num juist wandelen, zijn num juist bezend. Dan vleeslijke zend zennen is de dood. Ober juistlijke zend zennen is leven en vrede. Wat meent Paulus wanneer hij redt ervan dat vleeslijke zend zennen is de dood? Meent dat
dat we dan onze zeligheid verloren hebben? Nee, dat meint dat we geen gemeenschap hebben met God. Zoals 1. Johannes, dat eerste kapitel, en de zesde vers zegt, dat wanneer we zeggen dat we gemeenschap hebben met God, en ob er in diesternis wandelen, dan doen we niet de waarheid. Vriend, dat is niet mogelijk in een zin te leven en dan ook gemeenschap hebben met God. Zond je het niet? Er zijn veel Christen die zo denken dat door dat zullen eenvoudige en leichte weg zijn dat christelijk het leven te leven. Maar vriend, er is geen eenvoudige weg. Wanneer een mens wil je winnen in een spelstrijd, dan moet hij zich zeer aanstrengen, zijn scherpe op te bouwen en dat meent dan vaak een weedog, een zweet, een aanhouden. Dat levensspelstrijd is niet gewonnen met bloos een beetje tijd nemen hier of daar en dit of dat zwindonen. Daar is geen korte weg volkomen te zijn en dat christelijk het leven. God zegt, hij wordt lieden brukken in ons leven om ons van die zind weg te houden. Peter zegt nu dat hij niet langer de mensenlast uitleven zal, maar nog God zijn willen leven zal. We bezinnen ons leven niet meer, zoals wat dat niet veel wat weet heeft, oder dat het een leichte zaak is. Leven wat dat veel weet heeft, oder dat moet durch een vuur gaan, zoals geld, zodat het kan gereinigd worden. En nu vangt Peter aan, naar de toekomst te checken. Dit leven is maar kort. Eerste Petrus, dat vierde kapitel, de derde vers. Laat de tijd de hingen junt als toereken, hoe je de heide er leven uitleefde, als je wandelde in aanzettelijke zinden, last, bezoepen, vreterie en schendelijke jetsedienst. Wanneer een mens zich bekeerd heeft, dan wordt het een noorheid zijn, zijn tijd handgeven en zond als wie verheer leefde. Eindelijk zijn we dat niet. We zijn nu met Christus eentje geworden. We zijn met hem verbonden en we kennen niet met de wereld metranen en zind. We moeten nu voor God leven. Dit is een wonderbare waarheid. De tijd is kort en manchmal is me zo dat de tijd bloos egel schwinde voorbij lebt. We moeten dat aanerkennen dat een van deze dag waar we ook voor de Heer Jezus zijn rechterstoel stonden. Peter geeft ons dan een rij van gewisse zinden, last, zoeperie, vreterie en sogar schendelijke jetsedienst. Ik kan me zeer goed bedenken als ik zo'n jonge man weer, hoe onze predikers jegen die zin prediken deden en die de kracht zeiden wat die waren. Veel te vaak nu is dat zo dat we geen beleid willen en dan doen we sanft reden en nemen vaak een blad voor een muur zodat geen wordt denken dat we te aanreden deden. Een van de zinden die nu zo rief zijn ook mijn Christen is de geslachtsverkeer zind. Mank welk mensen is je dat dan zeer rief. En dat wordt hem opnieuw gedaan. Allerhand verschendelijkheid. En dat is zo dat het ook mank Christus zo is. Peter zegt, dat is zo als wie ook verheer leefde. Maar dat zal niet zo zijn, wanneer wie Jezus zijn naam dragen. En wanneer hij hier redt van schendelijkheid jetzendienst. Mensen worden nu aan mijn hand zeggen dat zo'n zekerlijk nu niet mank mensen te vinden is. We zijn geciviliseerd en we doen er niet jette aanbidden. Nee, nou dan wel we eenmaal zien wat de Bijbel zegt, jetsedienst is. De Bijbel zegt dat geld lief hebben is de wortel van al het bezit en dat iets is jetsedienst. Maakt dat een onderscheid en hoe we van jetsedienst denken? Het zal. Jo, Peter neemt je geen blad voor een muur. Hij zegt wat je zegt zal worden. En dat is voor ons nu kracht zo wichtig als het weer als hij dat meest 2000 jaar terug schreef. Dat is niet mogelijk dat iemand dit zal voorbijlopen of zo denken kunnen dat Peter zegt wat meent als hij zegt. Manchmal wordt mank ons plotische lied die zalt gebruikt dat wanneer wat zegt dat hij dich een bloem reed. De idee is dat hij niet krijgt dat meent wat hij zegt. Maar dat is niet zo als Peter hier redt. Oh nee. Vierde vers. Dat wordt de andere vreemd voorkomen, dat je niet met aan met rannen, nu dat namelijk het lastje oproer, en zij worden dan lasteren
en beest van jünt reden. Wie waren entweder Menschentum gefallen zijn oder Gott? Wie kennen nicht angenehm zijn te beiden? Jezus zei dat het niet mogelijk wie twee meesters te dienen tezelfde tijd. Ik moet dan ook denken aan wat Jezus zei, wij die van alle mensen schijnen van die reden. Jezus zei ook dat wanneer de welt ons host, dan zullen we behouden dat die arm eerst je host houdt. Dat zegt ook in de schrift dat wanneer we die welt wel een leef hebben, dan meent dat dat we door God zijn vriend zijn geworden. Dat is zo dat wanneer de welt ons niemals hosten deed, dan is daar wat aanrecht. En dat is tijd dat we ons zelfs en je zieken wat onze verwantschaft is met de Heer Jezus. Daar waren immer zonen zinnen die spoos maken worden van zonen die zich de Heer gaan geven. En dat is interessant, van waar de spot manchmal komt. Maar ik zie zo dankbaar voor de Heer zijn zegen. We hebben alles wat ons veelt en meer als genoeg eindelijk. O God, zie dank voor zijn grote genoeg. Dat is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser tom Frieden met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

door komkels in pa. De tinnabrald, poida, du warst of je hult. Jo, hoi jint is in pa. Om koploit hoi henja, en jint met dem typne huis. Zijn pa had gans griezet sloida, de kom van een oorbit, en had nog een gekocht. Door had er nog wat te ongast en het hoos, en nu jint is in bed. Na poida, du beste zo stel, we weer din dag. Alles goed, zo is Emma. Nee, Peuter, het zou eens wat stemt met die niet. Ach, alles goed, zegt Peuter. En zieht sich zijn paar so an, dacht ze. Doi, de arbeid ook maar zo'n einfache arbeid. Jo, wie sind maar zo'n einfache mensen? Nus ter wenig. Nus verstoe wenig wat anderen nicht zähne. Hoi jen ganz trurig van deine huis. Thuis aangekomen, ging zijn papa in de kuchne en bracht het eten in wat hij ingekocht had. Peuter ging in zijn stoof. Hij zat zich op zijn stoel, wend om der stond, de weer breder, met hem rolde hij bij het venster en zieht het venster uit. Hij zat en zieht het was. Werkelijk, gaf het nust aan hem wat hij kon, wat anderen niet konden. Gof het nus bij hem, wat bij hem al wat beter het weer als bij anderen. Nee, hij was zo'n eenvacher. Toen kwam zijn kleine broer oben in. Peuter, wees met mij spelen? Ach, laat mij in ruw, zegt Peuter. Peuter, wat is met die, bist du krank? Ik zeg, die laat mij in ruw. Zal ik mama röpen? Zal die bij die temperatuur meten? Hier mal ab, laat mij einfach in ruw, zegt Peuter al ganz dol. Peuter, du bist mein ganz bester Bruder. Ich zieh den Inse, Bruder. Jo kreit da weh ins Bestück, der Bastard. Wat ist mit di? Ach, Peuter, sei mir doch. Peuter fang an auf Tau. Wutsch du, Ruben? Ola habe ein Bruder, wenn wat besonderes kon. Ola tenne zelfs wordt besonderd. En et nus kon het. Doch, du speelst met mij. Dat doen de andere geschwister niet. Wenn het andere vertel, wie du met mij speelst, dan zei de eere grote geschwister, zijn zich dat veel te fijn, die spelen met eend niet. En du speelst immer met mij. Ja, aber dat is ook nus besonderd. Dat is einfach, weil ik die zo goed zie. Ja, sitz. En dat is ook dat schone on die. Ach, hier ab. Peuter wird ganz trurig. Peuter spert, wie gut am dat deut, dat Ruben am Söhn bitte tröst hat. Sie vertalte sich länger. Und sie vertalte sich, wat beernt besonderet wir. Wirklich, nicht viel. Dat einzige, wat sie hatte, wat andere Geschwister nicht hatte, dat sie immer typ spielte. Dat sie sogar in eine Stufe schleupe. Ja, dat wie wenst nicht mehr Stube hoden, aber sie verdrucken sich gut. Und dat wie auch wat schönet.

Ze hadden dus nog veel te vertalen. Maar als mama tweede morgen, jongens, hij mijn is hier, eten komen. Dan jente ze. Nu om onkast zaten ze nog lang met de ganse familie om daar. En zijn papa zei, als ze typ in de Bibel gelezen hadden, het leuven wie wel van domel, besonders God danken, dat we zo'n goede familie tenen zijn. Dat ze een mama hebben, wenn ze om hun temat, wenn voor hun kookt, wenn voor hun zorgt. Dat ik kon thuis zijn, dat ik een arbeid zo de spie heb, dat ik jeder dag kon thuis zijn zu oben, dat ik niet brok eens woe wiet op arbeid zijn. We zijn zo dankbaar zijn, dat we alle typ zijn en Gottes woord lezen. Is dit niet schoon? Ja, en zo'n alles had Peter nog nie gedacht. Stemt, Janne kon vielleicht zo'n hoog hupsen, aber als de familie zo in ordnung wäre? Nee, bejahnen wir dat nicht, et hab bejahnen ook nicht. Hoi dacht ze, et hab veel te selden versöhnte Dag. Et dacht, dit wäre ganz normal. Tenja so lud ook anst ola, veel mooie titte, en titte, voor wat wie Gott danke tenne. Wie tenne danke voor onze Gesundheit, wie tenne danke voor onze Eltern, voor onze Geschwister. Hab wir allemaal voor den gedankt, dat wir den haben, dat we vielleicht met den Tennen Tiet verbrengen, dat we met den Tennen spelen, bij we ook verzund danken. Gott heeft ons de familie gegeven.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du die vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom bij wie alle nieuwe hierers de jaren zij interessante geschichten horen. Wie wensen je veel vrede bij het horen.
2: Goed was, goed middags.
3: Wat zal dat? Dat hier zij schops waren? Dan kunnen jeder komen.
2: Ik kan nog zijn.
3: Hel deine Klau en verschwing hier.
1: Hij komt niet daar. Alle tanden aan. Maar China kan aan liegen. Hij had een groot oortje huis. En zijn kleider werden van de nieuwste mode. Hij werd ziemlich klein. Maar zeer rijk. Jeder wist dat hij zijn geld niet oprecht.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat, dat Jezus heeft de Tjenja lief en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Steck dat on. Maar eerst wel ik in Jacobus kapitel 1, verses 19 tot 17 lezen. Hier zegt het zo dit. Mijn lieve bruider, ziet schwen bij de zacht om hartje. Evenlaag geit eie je rede en wordt niet leicht al. Een mens die in woed handelt, deed niet wat voor God recht is. Leicht alles af wat arein is en wat slecht is. En neemt dat woed welig op dat een juntje plant is en de kracht heeft je ne zeile te raden. Je maakt er aber ook deine wat het woed zegt. Wens bloes hieren reek niet toe. Zes beschummelt je jezelfst. Wer dat woed bloes hiert en niet deed wat dat zegt, die is als een mens die zich im spiel betekent en dan door van jet en voetsverjaard weer aan. Dat uitzag. Wer in dat volkomende gesetz Gottes nentschikt, wat ons vrijmerkt, wer daarbij blijft en niet een verjetzame Heere is, aber dat wat dat zegt, die wordt bij zijn schoven tevreden zijn. En wann wer meint, dat hij God denkt en kan zijn tong aber nicht im Tum hullen, die schmerzig aan. En zijn mens zijn Gottes deins is verjefs. De weise en weetvrouws en erenuit bezet je en zich van de welt reinhullen. Dat is een reiner en echter Gottes deins voor God den Vader. Steck dat aan. Marcus zijn mama weer niet thuis. Zijn grootmama weer krank en ze woont wiet af. En nu weer Marcus zijn mama nu zijn grootelder je voren te aan uithelpen wat grootmama waar je zond weer. En alles valt zich thuis zeer vreemd ohne mama. Nu weer het meest tijd voor onkas en Marcus hongert al zeer. Hij ging zijn papa zetje te vrouw wanneer de moeltijd wordt rijd zijn. En bald vond hij zijn papa in een grote stoel. Hij zat er ganz gemütlich en las de Zeitung. Papa, wat merkst du van de alte Onkas? Vroeg Marcus. O, deine Mama had einen Blutfall Lasagne gemerkt en in dat E-Shop neingestalt. Ik heb dat in Uwe neingesat en dat zal ook bald reid zijn, antwoord Papa. O, zeer goed, zei Marcus, mi hungert al zeer. Jo, mi ook, zei Papa. Ik word die ruipen, want dat is er uit is. Papa neemt waarde zijn zetum en los wieder. Marcus jengt zich wat tijd verdrief, zet je. Hij speelt met zijn klats en dan jengt hij ruit en voorraam met zijn voorraad. Hij jengt in zijn stoof naad en prijft zijn zinderschel vars uitwendig te leren. Aber zijn melk weer zo ladig en am hongert al zo zeer. Hij kan bloes aan zes nusch denken als dat scheine lasagne. En die minuten gingen voorbij, aber papa ruip bloes niet. Schließlich, hij ging trainen papa en vroeg nog eenmaal. Wanneer wordt het onkas mal reid zijn? Mij tjemt dat al zeer lang weer. Na, die mama zei dat dit zo van ongeveer een stund. Zie je dat dich? Dat wordt nog rijd worden, zei papa, ganz gelassen. Aber ik vroeg die al mes een stund drie, wat du te onkas merken deidst. En du seest, du hadst dat lasagne im Ofen eingestalt. Dat zal doch al mes rijd zijn. En ik kan nog immer nuchter van rikje. Weet's neef dat du dat im Ofen hast? Papa leed zijn zetung te zien den jink naar den Ofen. Marcus jink am hinger aan. Oh, maar ik zie je daar een aschel, zei papa. Ik heb dat eten schmak im oven en je zat, maar ik heb den vergeten aan te steken. Dat deed me oba zeer leid. Nu wordt het nog een ganze stund duren wat dat eten rijd is. Oh, maar en me hongert al zo zeer, zei Marcus. Jo, ik weet, zei papa. Me hongert ook. Wel wie jeder een appel opeten, dat wordt ons den honger stellen, wat het onkas reid is. Ze nemen zich jeder een schmakke appel en zaden zich dol. Dit merkt me denk je, aan wat Predje Horms zinnig in het kwijt zet, zei papa. Weet's nog wat hij zet?
Hij redt van waar we verken weten wat we deine zullen, maar we deine dat niet. Marcus smust uit een bed. Ja, ik weet wat hij zegt. Oba, ditmaal, tam gelijk, zie ik niet dat wat een fehler merk. Papa lacht. Ja, ik weet. Dat weer gans mijn schuld. Ik had me door zo'n dollar om tjammeren. Ik werd zo vertief met mijn zetel lezen, dat ik vergat gans van den over aan te steken. Oba, ze is dat verker im leven. Wie weet wat God zijn woord zegt? Aber wir sind so drock mit unsere eine Weichgone, dass wir nicht deine Wort Gott will haben. Wir lesen Gott sein Wort und wir lehren dort utwendig, aber wir verjeten dort unterstecken und dort utleben. Wort wir lesen und weiter sagt dort bloß in uns Wort, ganz kalt und nützt keinem Wort. Es wird so aus uns Lasagne, lacht Markus. En papa lacht met aantuip. Nu heb ik nog wat vrouw voor die. Bist du bekend met God zijn woord? Weetst du al wat God je volgt het? Dat du verzeker zo te leven als God wil gaan? Wanneer ik nog maar een klein bit weet van God zijn woord en wat God je volgt het, dat is wichtig dat du die dort aanwandert is, dort voorts uit te leven. En wann du weißt, wat recht is, en du dat nicht des, dan is dat zin. Aber wann du dat te hoort nimmst, en dat uitleven des, dan leefst du in Gott zijn Welle en in zijn Seen. En die verse uitwendig leren is in Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Dat zegt es dit. Je matte aber ook deine Worte woord zegt. Wenn's bloß Heere regt nicht tau, zest beschummel je jün selbst. En onze Gedanke in deze Geschicht is, de wat Gott sein Wort sagt. Sei dat noch einmal. De wat Gott sein Wort sagt.

dankzij Tenja verein je zult zijn het in deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrije, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht te van jeder dag met Jezus.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Dat niet het sluit. Gordon wordt in de grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich. En als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zag hem niemals meer. Hij leert niet van het kerk, niet van de zondag of van de zondagschool. Die eind weer een alle der gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slaagt. Als hij 14 jaar oud is, raamt hij weg van huis. Nu in een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze aan voets arbeid, met abwaschen en alles reinmerken.

hij onder zijn broer zijn ab zegt dat ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een slinnet loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten rijd merken. Dan traf zich dat han en waren dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan om zijn broer zijn steed nemen. Dat je vallen al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook 14 beter loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moest ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdreven waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de Mialis een katalyl met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd heeft, bladert hij in de katalyl raam en zet hij met eenmaal door zijn zinderschut maanskleid. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zinderschut kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo dat als je bij mij nuscht. Hij bestaalt zich dat en zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat post zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan jet hij zo is dat naar dat restaurant en wies de andere Mialis door zijn stromend kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit. Ze zeiden, hij likken zich meist niet. Dan zegt een Mial, nu moet je over Wuhan wanken, wo er veel mensen zijn, dat die dat kunnen zijn, en wo stroomt die best. Hij weet aber nicht Wuhan, hij zegt, du hast nur nicht eine Kast, ook niet een begrafenis wat nie wat aanjet. Dan zegt een me ja, na dan moet zijn dag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn en wo stroom die in werkelijkheid best. Aber Gordon kent nust van een kerk. Dan zegt een me ja, to am, ik wil zijn dag met die met komen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in een kerk nemen. Niet wie ze Gottes woord hieren wil. Hij wil bloos zijn neerkleid wiezen. Hij hiert niet veel van wat de prediker zegt, maar hem interesseert dat door. De mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij verder. Nu hiert hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus, dat werd hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, bijzondere persoon, dat van dem zo veel moet je reed? Dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waren geen andere kwam, dan ging hij al Emma. En alle zondag reed de prediker Emma van dem Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geleefd, dat hij zijn zoon Jezus in deze wereld geschikt heeft, omdat al die wat aan je leven niet zullen verloren gaan over dat eeuwige zijn leven oven. Dit moet hem zeer aanruig. Hij had nog niet eer dat je wessen gepleegd. Ik denk een zondag naar zijn prediker en red hem daar weer in aan. Dan zag de prediker, die pleegt dat je wessen niet, wie wir stout en zenden. Nu overvangt de juist en die aan te arbeiden, hast die van Jezus gehoord. Nu feilst u dat u best te kort gekomen. Gordon ging naar huis met hem gedanken en dacht door even no. Hij weer toch niet zeer tevreden met zichzelf. Hij kauf zich dan een Bibel en vond hem al aan te lezen. Dan vond hij bald u dat. De Jezus weer werkelijk de zeiligmerker, wo de prediker immer van reed.
Hij horcht zeer van dan om nur den Prediger seine Predigten. In einen sind auch nur die Andacht, redet er den Prediger weiter an und dann sagt er, du hast ein Verlangen in mein Hort, nur Jesus. Dort kann ich nicht loswerden. In mein Gewissen sagt mir, dort ich sie ein verlorener Mensch. Was soll ich damit tun? So sag ich, nicht so viel, bloß dort es üht. Das Prediger, der halb dem Gordon, er lehrt ihm dort klar aus, dass Jesus für so einen Menschen aus für Gordon und für andere in diese Welt gekommen ist, um selig machen, die dort verloren sind. Sie kneiden sich an und Gordon rückt den Heiland an. Sein Gebet wird erhört. Da kam eine Freiheit in sein Hort hinein und hat er noch nie erlebt. Die Prediger sehen dann, die Feind, die wird nun bald kommen und die wird die Wellen der Freiheit wahrnehmen. Dann die kann dort nicht leiden, wenn ein Mensch Christ wird und Frau ist. Dann weiß er an nur Johannes Kapitel 5, Vers 24, wo Jesus sagt, ich sei in der Wahrheit. Wer mein Wort hört und den lebt, wer mich geschickt hat, hat das ewige Leben. Er kämpft nicht am Gerecht, aber er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Die Prediger sagt, lehr dir den falsch utwendig, auch noch andere falschen. Und wenn du im Zwiebel kämpfst, wer in den Seelen heil, dann sei dem Feind diese falschen utwendig. Dann lot dem zu sie gehen und du wirst stärker worden. Gordon ging nach Hause, seine Frau in sein Hort, und er wundert sich, wo das so kann geben, dass ein nie Zeit so ein Unterschied kann merken an sein Leben.

The clock is tien. Je heren, het plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zo morgens klok 9, zondag schoel en klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oevenversammlung. Onze onschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 253. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 253.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen en de bruid van ons leven van deel is uit Lukas 16, 19 met 21, wordt het zegt. Door wie in je wasser rekje moon, die zich met purper en in feinsten lien zij kleiden duid, en alle dag in vreden hoog her leeft. Door wie ook een oma praga, Lazarus, vol schweren, die aan verder der je lacht wordt, en verlangen houdt de kruimels te eten, die dem rekje moon van dash vallen. Zo goed de hoing, tjimen en lekten aan de schweren rein. Met deze geschicht merkt Jezus een klein het venster op, zodat wie van het leven noem doubt en beet zijn in tjen. Also in de nächste deel wel we deze geschicht studeren en zijn een woord wie door van leren tjen. De rekkermond van wem Jezus reed, bedient de zadje zeer te Christus in het tiet. Zij weer een menschen die dat vergeneen hier im leven hingen rond weeren, wil zij niet aan een eeuwigheid geloofden. Aan mijn de Bibel nicht. Zij leefden bloos voor wat aan nu schijnt. Iedereen wordt aangeneem voor het charpe wie het ziel en ihre geraadste wichtigheid. Zij waren niet schlechte mensen. Zij hadden bloos de aanstelling dat aan zult het leven hier zo schijn gaan als avondsmeilig. Zij dachten de rekkermaan wie den oma Lazarus zei het touwje doen, dat hij am leid verziene der zetten en de kruimels eten, die am van dash vallen. Veelmaal worden de rekje er deiner schekken de prager schwach jouwen. Aanzacht dat prellig van de prager stoorverde der zoten. Dis rekje man leidt dessen arme man nicht mal door zetten. Hij leidt ook touw dat disse zich met het afgang van zijn dash feiden deid. Den arme prager zijn leeuw weer ganz anders. Zijn leven weer zo zeer schwaar. Hij weer arm, hij weer krank, hij weer einsam. Dit wieren en zand op nog drie zeer schwere omstand en hij had alle drie toop. Trotzdem wie dis man tevreden. Wo weet ik dat? Ik weet dat, wils no zien dood, wordt am van de engel en Abraham zijn schuld gedreigd en ook wils de haar am beam nomen naand. De nomen Lazarus meint, God helpt. Met deze nomenbrokken wil de haar effentlich bewiesen dat dis prager God zijn help ervoeren had als hij als een zinder naar God gekomen weer. Dat is voor wen hij een tevredene man weer. Hij deed zich aan een gemeenschap met God erjaatsen, waarvan de rekkermaan nus kent. De rekkermaan mag welig van zo'n gemeenschap spoos gemerkt hebben wanneer om hem dash van de religion gereed wordt. Zo'n grote onderscheid tussen deze bed, de rekkermaan en de arme man. Je rood zou te zijn wordt een leven dat de rekkermaan vrouw en tevreden weer, en dat het even den arme man te jammeren weer. Wie worden aber ganz onrecht zijn. Lazarus weer die tevreden en vrouw weer, en even den rekkermaan weer te jammeren. Lazarus had dat wat einem fehlt, om een wertvoll leven hebben, gemeenschap met God. De rekkermaan aber had zelfs nicht als wat hier in de wereld te hebben is. Wat zullen we van deze geschicht leren? Dat is beter arm, krank en einsam zijn en God hebben, als rijk, gezond en veel vinden hebben en ohne God zijn.

Liewe vriend, dit is Japan wat hier heet. Vrijheid me nog waar met junt met je mindschap te gaan. Wanneer junt ook niet zijn kan, je mij niet zijn kan, maar dat is dan nog

0: Goeie Marius en welkom hier te het programma Tim Kaffee en Mate. Nou, wat moois, kon ik mijn wensje een heel schmak uitwendig. Die begrijst hier Christoph. Dat zal hier geen wensje zijn, dat zal hier geen gedicht worden. Zo, dat is wat mij wichtig is. Dat zal zich die hier nu niet zo spät aus, wanneer hier alle Samarius einer Handhemden zijn, wat er ons maar was, zijn gedicht abzei, wat er zich uitwendig geleerd heeft. Dan wat er ons waren gewoon lood. Zo, nee, dat geht mij dat kwijt. Vanaf heb ik den laatsten August. 31. En dan zal dat van der een harde reine. En 90% jevens de ware dienste aan. En ik wonder wat de jongens met dat verhand. Hier waren ook nog maar millimeters aangegeven. 20 millimeter. Maar ik geloof die hand dat hier in Paraguay nog niet zo erleefd. Dat kan bij een nuber wel. Nou, ik wil dat hier nu niet even drieven over. Da kann mit dem ein Nubber Säuer reinen, mit dem nächsten du brückst nicht mal viel, mal immer vorhin ein Stift hat allwara. So ist das. Säuer plagwies in Striebwies. Abwärme soll es bei 25 Grad in maglich war bei 17 in der Wind soll vom Südwest kommen. Und dort aller Typ, hier in diese Umgegend, Tres Palmas, Sommerfeld, Barchtel. So, hark van's Himmel en Leut on.
1: Het is je die melodie, met die wie onze menische helden bezingen kennen.

0: Hier is waar de matjunt, predia Elmer Arama.
1: Nu vriend, we zijn nu bij dat vierde kapitel gekomen en dat eerste Petrusboek im Nieuwe Testament. Ik hoop du hast door de Bibel oder im Nieuwe Testament, zodat du nog voor je kunst. Dit ganze poort heeft te doen met lieden dat je hoorzaam tot God zijn welle brengt. Ik lees nu den eerste vers, eerste Petrus 4, eerste vers. Daarom, wie Christus im Fleisch geleden heeft, moet wie ons met dem nämliche Sinn uitrichten, dan wer im Fleisch leidet, dat heeft die Sinn aufgezeigt. En wie dat van dat Fleisch redet, dat meint je dan den Körper, de oude Natur. Mij is zo dat ik nie inzichten getreden ha in des vers. Dit is waarheid die wie nog versen zullen. Dit is een vers die niet leicht is uit te leien. Ik zie enige woorden dat ze goa beriemde Bibelleren haar weinig te zeggen van des vers. Ober ik bid dat dem Herr zijn heilige geest ons woord wijsheid en inzicht geven en wat de apostel Paulus im zin had, oder ik zal eindelijk zeggen wat de heilige geest im zin had, als hij dit te Peter geeft door te schrijven. Ober ik maar toestonen dat mij dit een deel geboden heeft, dek de jaren. De apostel Peter maakt dat zeer klaar, dat wanneer dat leven hier in deze wereld zeer gemütlich en goed is, en dat heeft besonders Christen im zin, dan is door je voor, dat wie en ons zin dat ze aannemen dat al die zegens in dit leven zijn zo als van God schuldig weer, ons die te geven. Dat komt dan betoor dat wie dit leven niet zoveel weet achter als wie zullen. Wat van weet, do wie op dit leven laaien? God erlaubt Christen te lieden, zodat wie van die zin wegblieven worden en een rechte zin ha van hoeveel dit leven werkelijk weet is. En dat is zo dat lieden en ons leven wordt ons een andere richting geven im leven. Doch vangt dat uit, en hij schreef in den 66e Psalm, de 10e vers, dan du, o God, hast ons geproefd. Du hast ons uitgeproefd zoals zelf uitgeproefd wordt. God laat ons de schwierigheden gaan, zodat hij ons naar zichzelf trekken kan en ons een nieuwe richting im leven geven kan. Dat is de zwak voor dat lieden. Nu een beet mij van des eerste vers. Wanneer hij zegt, daarom, dan neemt hij onze gedanken terug naar den 18e vers in dat derde kapitel, waar hij zegt, dat Christus sterf ook eenmaal voor al onze zin, de gerechte voor de ongerechte, dat hij ons nog God brengen kan, im Körper wordt hij doodgemaakt, aber im Geist wordt hij levendig gemaakt. De vers in den eerste vers in dat vierde kapitel, je hier het toop, en dit is waar de zo'n denken helpen, dat Jezus niet bloos lieden deed in zijn Körper, aber dat hem werkelijk doodgemaakt wordt in zijn Körper. Een deel jaren terug had een boek geschreven, dat den titel had, Als God sterf. Dat werd de tijd een beetje zo'n inzicht, en dat denken te de tijd dat God gestorven weer. En daar weer een meer hechere leer aanstalten, die dat in ere scholen aannemen en leren deden. Ober vriend, God is niet gestorven, oh nee. Hij leeft nu krijgt zo als Emma. Ober Jezus Christus sterf en zijn Körper, den hij opgenomen had door in Bethlehem, als hij in deze wereld in een tjeem. Zoals de Hebreeën schrijven dat zegt, aan wordt verzacht en alle wij, zoals wie ook zijn. Hij wist zeer goed wat dat meent, te lieden en u te holen. Hij wist wat dat meent, te blijden. Hij wist wat dat meent, te healen. Hij wist wat dat meent en je brak naar het hart te haar. Hij weer gansen koor een mens, en jo, hij starf en den mensen tjarpa. Jezus Christus bracht een eng te zijn verwantschaft met mensheid ere zin, als hij op dat kruis starf, wils hij de zinde stroof droeg en zijn ene lief. Zoals dat in 1 Petrus 2:24 zegt, hij neemt onze zinde op zichzelf en zijn ene lief en droeg die op een kruis, zodat wie de zinde stoven en de gerechtigheid leven kunnen. Door zijn wonden zijn wie geheeld worden.

Paul zegt Peter dat het aan zijn charper, of de vlees weer, dat Jezus mensheid er zijn schuld betoeld. Dan moet ik dat nu ook zo zeggen. Christus deed niet en zijn sterven, en hij starf ook niet onge de zin, maar hij starf toe de zin. Hij neemt diene en mine steed aan, en starf voor diene en mine zin. Van dat moment en wieder, Jezus wordt niet terugkomen voor zin te sterven. Hij wordt geen verwantschap haar met zin, wil ze van den dood opstond. Behold dat de zindestroof als de dood. Maar wil ze van dood opstond, heeft de zind en de dood nu geen kracht even aan. En als ze van dood terugkwam, wie dat en een verheerlijkte charpa. En juist wordt hij levendig gemaakt. En hij heeft nu een leven dat hij leeft en een verheerlijkte charpa. Hij is daar boven bij voeder en heeft zich gans aangeeft tot God zijn dienst voor de zinje. En daarom is daar nu volle en vrije toegang naar God en dat is een halleluja weet. Nu, Jezus Christus kan dat nutzen aan ons even geven. Peter zegt, wat we ons met hem nemelijke zijn uitrichten. Dat heet, wie zullen zo denken als Jezus dacht, en dat meent een denken dat nou een vernemen leiden deed. Dit is ook wat Paulus hem zijn houdt, als hij in Filippen 2, 55 zei dat we zullen zo denken als Jezus Christus dacht. Peter reed hier ook van dat Christus en vlees je leden heeft, en dat wer en vlees leden deed, heeft de zin afgezegd. Dat woord dat ik afgezegd even zat ha, is een interessant woord en de sprook en woont dit briefje geschreven wordt. Dat woord meent eindelijk opheren. Paulus brugt datzelfde woord in 1 Korinther 13, 8, waar hij zegt dat spraken worden weggenomen worden. De mening is schijnt dat wer lieden deed en charpe, of zoals Peter dat zegt en vlees, dan wordt door een opheren zijn met zinje. Wanneer dat zo oberflächlich bekijkt en bedenkt, dan is eenem dat mens niet duidelijk dat wanneer we een charpe lieden, dan waar we van een zin loskomen. Over derg ervaring moet ik zeggen dat jo. Dat is zo als dat schaft. En weet dieper grover. God wordt lieden brukken, ans van de zin, weg te houden. Ik leef ik zie reich dat alle mensen donen tot die lieden en er leven. Een lieden wordt ans van de zin weg houden. Jo. Over ik leef ook dat Peter hier meer als bloos dood hem zin houdt. Meer zo dat Peter zegt dat God voor ons een volkomene verrood gemaakt heeft, zodat we dat christelijke leven leven kunnen. Nu Peter zegt zeer klaar dat we wedergeboren zijn door God zijn woord. De Heilige Geest wordt God zijn woord brukken aan een mens en daardoor wordt door niet wedergeboren zijn. Dan is de mens een Godeskind. De heeft dan een nieuwe natuur. En die nieuwe natuur wil niet in zin leven. Also, ze hebben je leest van de zin de macht over ons. De Bijbel heeft zelfs een goede bijspel van deze woordheid. En dat is de geschicht van de verloren zin, beschreven in Lucas, het 15e kapitel, 11e bij 32e vers. De verloren zin weer door en dat schwienhak. Aber sieh mal, hey wir, nicht ein Schwein. Hey hat endlich die Natur von sein Vater oder ein Menschennatur. Sein Vater, sein Heim, wir da und eng auf, der lang den Weg. Und willst der Jung sein Vater seine Natur hat, wir dort Schwein hack und dort Schweins Äte nicht sehr angenehm für ihn. Hey gleicht dort nicht. Hey wird viel lieber beim Dash gesäte haar, en door dat namelijk je eten haar, dat zijn vader en de andere door auto. Door weer dat schijn het eten, en een fijne reine dashtijk met je scher en tijdig. Hier am Schwienhak weer dat alles toop met dat draak door am Schwienhak. Hij dacht terug aan al dat schijn het door am heim,
Sogar de Däne hadden veel beter eten als hij hier had, maakte Schwien. Jo, hij had de nemelijke natuur dat zijn vader had, en dat Schwiens eten weer aan zee jegen aan. En wils hij de menschen natuur had, moek hij zich op en jeng terug naar zijn vader. En wie weet de geschicht, zijn vader had al geluurd naar zijn zeen. En met de tijd kwam de zeen ook terug, wils hij maar, hij weer geleist van zijn zonde. Peter zegt nu dat wij verenigd zijn met Christus. Wanneer nu Christus komt en waar de geboren is, dan deed de Heilige Geest dem en Jezus in de gemeente en dan taufe, dat heet wij zijn aangetekend met Christus. En nu zal dan de zijn, zo'n denken, en aan zijn als in Christus is. Christus is nu door boven hem hemel, bij vader zijn rechterhand, en heeft een charpe, verheerlijkt jou, en is gans en koor handgegeven voor God zijn dienst, voor die en voor mij. Nu met dat hem zijn, meenst u dat en dem dat u waar de geboren best, en werkelijk in Gottes kind best met een nieuwe natuur, dat u moet welens, konst en zin leven? Ik zie me even zeggen dat wanneer een mens werkelijk waar de geboren is, dan is zijn zeligheid en zekerheid. Op mij is het zo dat het leicht is dat toezeggen, te betonen en vergeten dat de Bijbel veel te zeggen heeft, wegen een heilige wandel. Mij is zo dat door zul mij je in je recht worden dat God zegt dat wij zullen heilig zijn, wils hij heilig is.

Trek nu de geschicht van hem verloren zeen en dat wiespel. Wie ha nicht ne Schwiens natuur. Schwien gleiche dat Schwien hak. Die zijn dat tussig. En wann mensche vergeven dat ze Christen zijn en dan ober en zin wandelen en leven, dan is mij zo dat er zul wat nooit gezegd worden om uit te vingen of die werkelijk waarde geboren is. Peter zegt dat God alles gedonen heeft voor ons, zodat wij kunnen hem juist wandelen. Wie zijn waarde geboren? De Heilige Geest woont in ons. Wie zijn met hem juist getauft en Jezus in de gemeente ernen? Wie zijn met Jezus aangetekend? En wie kunnen nu ons leven zo leven, als het zal, door de Heilige Geest zijn kracht? Zeg maar. Paulus schrijft ook van dit in Rijmen dat 7e kapitel. Hij wist ons daar waar de oude natuur de eeuwenhand trekt, even in Christ waar die nog de oude natuur leeft. Ober in dat 8e kapitel in Rijmen beschrijft hij hoe God de Heilige Geest gegeven heeft, zodat we in de Geest zijn kracht leven kunnen. Ik kom verder terug naar dat woord dat ik van red, dat meent dat we geleist zijn van de zind en de zinde macht. En verder, God heeft alles gegeven wat ons velen mocht zo te leven dat God dat gefällt. Christen doen er manchmal en zinden en vallen en jo, dan is de zo als een schwienak. Ober daar wordt een tijd komen van Hezaja wordt, ik wil me opmaken en trek naar mijn vordergrond. Dat moet zo ramkomen. Wanneer du, mijn vriend, en zin leefst, en du zeist dat du die daarin goed feilst, en du makkelijk bist en die zin te leven, dan word ik zeggen moeten beduren of du werkelijk dem Herr Jezus aangenomen hast. Mensen hebben manchmal gevraagd, kon een Christ dit of ja doen? Een Christ mocht zo'n manchmal doen dat zind is, dat passiert ik weet. Ober wann die een zind leeft, en die een gevallen haft en die zind, dan is er wat zeer aanreikt met die mens. En God is kind met een nieuwe natuur, wel dem Herr Jezus toen gevallen zijn en alles. Dat is waarom ik dat betonen doe, dat een Bibelstudium, durch die ganze Bibel, zo wichtig is. Ons Christen veelt de ganze Bibel. Dat is alles Gods een woord. En dat is alles eind. Hast u mal gewonderd waarom de Bibel Gods een woord genaamd wordt en er staat Gods een weerd? Dat is wils dat alles eind is. En ons veelt dat ganse van verre wat hingen. Ik weet dat er veel prediger zijn de taakste prediger en er staat dat de Bibel gonen en aan je rechter. En ik meen niet te zeggen dat zo'n aanrecht is. Wanneer een prediker vlietig God zijn woord aan je rechter deed, dan wordt God zijn woord zegenen. Is mij zo. Ik deed voorken aan tekst de prediker, en ik kon zeer goed zien, hoe zo'n kan gevaarlijk zijn. Wil staan is het zeer mogelijk, dat we niet zo'n tekst de prediker worden, waar mensen kunnen beledigd zijn. En zo velen dat we aan hem zijn houden, en ons prediker. Hier waren. Wat wichtig is dat we ons handgeven tot de Heer, zodat de Heilige Geest ons leiden kan en ons onrechten. Wanneer een bloos een vaars hieruit neemt en door een ander, dan is er de gevoel dat met de tijd wordt dat christelijke leven op regel geboet en er steed op dat ganse Gottes woord. We moeten de Heer Jezus zien zijn hebben. Wanneer we willen zo'n leven leven, dat arm gefällt, en van zo'n weich blijven, dat het worden aan ihr zennen, to ons Herr en God. Peter deed dat nu ook wader betonen. Dat 4e kapitel de 2e vers, dat hij niet langer de menschen last uitleven zal, ober nog God zijn welle leven zal. Paulus redt hier ook zeer streng van dit, en Rijmen dat 8e kapitel, en 5e en 6e vers, dan die, die num vlees wandelen, zijn num vlees gezend. Die oben num juist wandelen, zijn num juist bezend. Dan vleeslijk gezend zijn, is de dood. Ober juistlijk gezend zijn, is leven en vrede. Wat meent Paulus, wanneer hij redt ervan dat vleeslijk gezend zijn, is de dood? Meent dat,
dat we dan onze zeligheid verloren hebben? Nee, dat meint dat we geen gemeenschap hebben met God. Zoals 1. Johannes, dat eerste kapitel, en de zesde vers zegt, dat wanneer we zeggen dat we gemeenschap hebben met God, en ob er in diesternis wandelen, dan doen we niet de waarheid. Vriend, dat is niet mogelijk in een zin te leven en dan ook gemeenschap hebben met God. Zond je het niet? Er zijn veel christen die zo denken dat door dat zullen eenvoudiger en leichter weg zijn dat christelijk het leven te leven. Maar vriend, er is geen eenvoudiger weg. Wanneer een mens wil je winnen in een spelstrijd, dan moet hij zich zeer aanstrengen, zijn scherpe op te bouwen en dat meent aan vorken wedog en zweet en aanhouden. Dat levensspelstrijd is niet gewonnen met bloos een beetje tijd nemen hier of daar en dit of dat zwindonen. Daar is geen korte weg volkomen te zijn en dat christelijk het leven. God zegt, hij wordt lieden brukken in ons leven om ons van die zind weg te houden. Peter zegt nu dat hij niet langer de mensenlast uitleven zal, maar nog God zijn willen leven zal. We bezinnen ons leven niet meer, zoals wat dat niet veel wat weet heeft, of dat het een leichte zaak is. Leven wat dat veel weet heeft, of dat moet door hem veel gaan, zoals geld, zodat het kan gereinigd worden. En nu vangt Peter aan, naar de toekomst te checken. Dit leven is maar kort. 1. Petrus, dat 4. kapitel, de 3. vers. Laat de tijd de hingejunt als toereken, hoe je de heide er leven uitleefde, als je wandelde in aanzettelijke zinden, last, bezoepen, vreterie en schendelijke jetsedienst. Wanneer een mens zich bekeerd heeft, dan wordt het een noorheid zijn, zijn tijd hand geven en zond als we verheer leefde. Eindelijk zijn we dat niet. We zijn nu met Christus eentje geworden. We zijn met hem verbonden en we kennen niet met de wereld met ranen en zind. We moeten nu voor God leven. Dit is een wonderbare waarheid. De tijd is kort en manchmal is me zo dat de tijd bloos egel schwinde voorbij lebt. We moeten dat aanerkennen dat een van deze dag, waar we ook voor de Heer Jezus zijn rechterstoel stonden. Peter geeft ons dan een rie van gewisse zinden. Lust, zoeperie, vreterie en zogar schendelijke jetsedienst. Ik kan me zeer goed bedenken als ik zo'n jonge man weer, hoe onze predikers jegen die zin prediken deden en die de kracht zeiden wat die weren. Veel te vaker nu is dat zo, dat we geen beleidje willen. En dan doen we sanft reden en nemen vaker een blad voor een muur, zodat geen wordt denken dat we te aanreden deden. Een van de zinden die nu zo rief zijn ook mijn Christen, is de geslachtsverkeer zind. Mijn weltmensen is je dat dan zeer rief. En dat wordt hem openen gedaan, allerhand verschendelijkheid. En dat is zo dat het ook mijn Christen zo is. Peter zegt, dat is zo als wie ook verheer leefde. Maar dat zal niet zo zijn, wanneer wie Jezus zijn noemen drogen. En wanneer hij hier reed van schendelijkheid jetzendienst. Mensen worden nu aan mijn hand zeggen dat zo'n zekerlijk nu niet mank mensen te vinden is. We zijn geciviliseerd en we doen er niet jette aanbeden. Nee, nou dan wel we eenmaal zien wat de Bijbel zegt, jetzendienst is. De Bijbel zegt dat geld lief hebben is de wortel van al het bezit en dat iets is jetzendienst. Mag dat een onderscheid en hoe we van jetzendienst denken? Het zal. Jo, Peter neemt je geen blad voor een muur. Hij zegt wat je zegt zal worden. En dat is voor ons nu kracht zo wichtig als het weer als hij dat meest 2000 jaar terug schreef. Dat is niet mogelijk dat iemand dit zal voorbijlopen of zo denken kunnen dat Peter zegt wat meent als hij zegt. Manchmal wordt mank ons plotische lied die zelfs gebruikt dat wanneer wat zegt dat hij dich een bloem reed. De idee is dat hij niet krijgt dat meent wat hij zegt. Maar dat is niet zo als Peter hier reed. Oh nee. 4. vers. Dat wordt de andere vreemd voorkomen dat je niet met aan met rannen, nu dat namelijk het lastje oproer, en ze worden dan lasteren
en beest van jünt reden. Wie waren entweder Menschentum gefallen zijn oder Gott? Wie kennen nicht angenehm zijn te beiden? Jezus zei dat het niet mogelijk wie twee meesters te dienen tezelfde tijd. Ik moet dan ook denken aan wat Jezus zei, wij die van alle mensen schijnen van die reden. Jezus zei ook dat wanneer de welt ons host, dan zullen we behouden dat die arm eerst je host houdt. Dat zegt ook in de schrift dat wanneer we die welt wel een leef hebben, dan meent dat dat we door God zijn vriend zijn geworden. Dat is zo dat wanneer de welt ons niemals hosten deed, dan is dat wat aanrecht. En dat is tijd dat we ons zelfs en je zieke wat onze verwantschaft is met de Heer Jezus. Daar waren immer zo'n zinnen die spoors maken worden van zo'n die zich de Heer gaan geven. En dat is interessant, van waar de spot manchmal komt. Maar ik zie zo dankbaar voor de Heer zijn zegen. We hebben alles wat ons veelt en meer als genoeg eindelijk. O God, zie dank voor zijn grote genoeg. Dat is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Hallo mamas en wer ama hier nog te horchen dat? Zeer dankzij voor aanschouwend dit Mom to Mom program waren. Ik vreem me zeer dat met jint een beetje reden waren en ik kiep bij kon jint en was je wat jevent hem even grabbelen dus de nächste week. Van deel ha ik zo gedacht, jank het me met jint te reden om de weerd wat we brokken doen of de weerd wat we verken zijn en dat we dat verbedacht han. Nach Mul sperrt sich so kamp der Engs wird üten Mühl drüht, wird einer vielleicht nicht so gemeint haf, in einem dat Futz leut as, wenn einer dort isch gesagt haf. Oder einer haftet nicht so reich verbedacht, oder einer dort wiss, wo de Menschen dort würden annehmen, wenn einer dort isch seht, ne? Und ich glaube, wenn man dort so sehr wichtig, dort wie ne Anse wir abpassen dürfen. Der Wirt wird wie von uns selbst sein dürfen. En ook de weerd wat we van anderen zijn, of den weg wat we van anderen reden doen, of ons zelfs reden. Of ook wat we van onze kinderen, van onze omtje reden doen, wanneer ze ook niet door om zijn om dit

Det er det vårt van er eer ene haf. Es stelt mons dat jene kenge beobachten, jene kenge beharchen. Ik glaub dat weer voor mij dat raadste denk wo ik vang on op te werken de resulte reed wat ik am mij zelfs hoort wing. Ihr schaam me, wat ik een jonge mama weer ik leek duid mij al zeierlich al roofreden in tindersthalen ara jomer jet zei hebben, you know, dat ik niet mijn hoog gleichen duid ara dat ik niet kun daarna zijn zes de andere ola en wat am me dat dan weer. En wat ik onfung te hören, dat onze kenge kan mi on en fung on van de zalje dinge te jomerieren en te reden en zo wat. En dat deid mijn hart zo wooi, wenn ik dat hier wilde om zichzelf reden deiden. En ik dacht, aber wo kun de van zo jong on al zo stort denken? Aber dan dacht ik on mi zelfs, en ik ha vielleicht nicht so dat ik tau eend durfan reden deiden. Aber wenn einer durfan red, da hieren dat. En die neemt dat on en die fang on even zichzelf zo te denken. En mij deed dat zo, waar ik dat zo. Dat weer mijn kinder en ik leef die en ik word ik helemaal anderen. En ik ben zo dankbaar voor die. En dan dacht ik toen on, nou, maar wat moet God zich vallen van wie ons zo roofreden of wie zo denken, waarom moet ik zo'n hoogst dit gaan of waarom moet ik zo stit looten, of zo kert zijn, of zo huig zijn, of zo dik zijn, of zo dan zijn. Dat moet God ook wooi doen, want hij heeft ons erschaffen, en hij merkt niet veel, en hij heeft ons kracht zo gemerkt, als hij wist voor ons dat bastet weer. En zo van du wieder heb ik zwaar geschreven met hem opposten, waar ik reden doen. En er brugt nie nicht falsch proven, einem abzutragen in alle Sachen zu reden. Das bloß gemeint, dass einer würde vielleicht so ein bisschen behorchen und abpassen, was einer sagen wird, nie? Wegen der Kinder, die horchen und die lernen von uns. Aber auch, wo redet ihr von anderen Menschen, wenn ihr am anderen Menschen seid? Das ist die Fremde, wo die vielleicht bei uns begegnen und bei den großen Stuhl oder wo immer Stuhl sind oder bloß bei einem Park sind oder wo immer jeder zu sein, dass der Angst wäre, als wo vielleicht anders kleiden wird oder anders kam wird oder anders hochschneiden wird oder wo immer dort dann die Ruhe ist. Wo reden die um die Menschen für die Kinder? Als das erste Wort der Ruhe kommt, oh, aber die würden sich mal sagen, schämen. Oder kijk mal ne dort. Dort laat op een vraag. Wann wie vielleicht ook nicht dort glauben, dort reich is, wo de andere mensch sich vielleicht, hochschneiden dat, oder kleiden dat, oder, wat immer. Aber da, als dort op te ons, te zonne zaar dreht han van eend, zullen wie gleich proven de nächste goat te zijn, en de wegen krak zo onreden os wie andere menschen würden? Wie leren onze kinder dat die dat ook zijn? En wanneer zij dat dat zijn, dan reden die ook dat ervan. Wie worden alle mensen zullen even een onreden? Denk, wie zijn alle Gottes zijn kinder niet? Wanneer die ook niet ons lichten doen, of wanneer die vielleicht anders ihre leven vieren doen als wie, aber wie zijn schuldig om ons leven zo vieren als Gott dat wel gaan? En ik geloof niet, ik kon niet denken om ons dat God heeft enken tijd mensen uitgeschemd voor wo ze zich hoogschneiden of kleiden doen of zo wat. Jezus wie am veel dollar beduurt om wo de mensen zich opstaan deiden als om wo de mensen leid. So dat is bloos een klein beetje te even denken van die ram andere mensen zijn. De wereld wat wie zijn, zijn die bloos zeer wichtig. Dat is met onze wereld. Wat wie kan een mensch doelrieten en een mensch te nischt halen, ara anzels. Aber dat kreikse gehört met onze wereld, wat wie kan een mensch abbühen en abtragen en moed geven, niet zo? Dat zijn met onze wereld, wat wie kan die bewunden geven te andere menschen. En ik red niet van die soort wunden, wat wie zijn kan. Ik meen die soort wunden, wat innerlijk zijn. Aber wie kan ook met onze wereld andere Menschen ihre Wunden heulen. So, wenn die Menschen sind, die vielleicht innerlich Wunden haben und die sind als sehr durchgebracht von jemand in ihrem Leben, wie kann jemand helfen, sich besser heulen und helfen, heulen mit der Welt, die wir zu anreden tun, nicht so? Mit unserer Welt können wir Menschen helfen, dort reicht es nicht wohl merken. Mit unserer Welt können wir Menschen an Bekehrung bringen.
in

God rein. En met weer kan we de andere mensen aan ons leven dort bewijzen dat we aan hen denken doen en aan willen ook moed te spreken. Nee? Ik geloof deze tijd wordt zeer veel bloos veel thuis zijn of online zijn. Er heb de andere mensen wat vielleicht niet meer kennen thuis gaan. Ik geloof dat het nu zeer wichtig dat we proberen hen te voelen en met hen te reden en hen te weten doen dat we aan hen denken doen. Nee? Zo, so, en duwing, voor mij is het zo wichtig dat we oppassen doen, dat is het weer wat we spreken doen. Zo, so, de weer aan ons als, de weer aan onze familie, de weer aan de vreemde mensen wat er om zijn. Wing onze weer hand veel kracht te hangen. Ik geloof meest alle van jullie worden zelfs aandenken. Jullie worden vielleicht meest alle eens wat bijvallen in hun leven. Van wie het wordt engst weer tot jünt gezegd haf, oder am jünt gezegd haf, wat jünt zaa gestart haf. En wann je dat ook kan, even reingemerkt. Dort je dank, dort blijft du nie. Dort verjaart einen nicht zaaierlich. En dort je het krakse goot met de goede weer, wat jemand haf vielleicht gezegd van die, oder todi. Mi kon het nachher denken van mine eerste mam, eier ze sterft. Wo ze mi loven deid en prezen deid, far wat andere frühes den dort einmal. We hoorden dan juist en ik deed je abwaschen nu de multiet en dash afriemen alles. En zij red niet tau me, maar ik kan het goed horen wat zij de zeer. En de loof me dus zeggen, oh, ik deed me bloos mal zo broef en dan jank het me bloos mal zo veel dollar te schoven en te helpen en te dat doen wat er jank het niet. En dat is te wonderen dat ik soms dat nog aan me denken deed. Maar dat is dat als de weer wat we zijn. Die merken een grote Unterscheid in een mensch ihrer Leben. En zo, ik wil je zeggen, hoe du dort oppassen, dat is hard wird, wat je zeigen doen. En ook krijg ze goed met je kinder. Vielleicht zijn die in stoot al er nog jong on je was, of die doen bloos niet behaarchen, of wat amma dort is. Ik wil je toeroeden, mames. Doe nu de alle wat je kinder han. Proef met aan te reden. Vraag aan waarom die zo verdrisslich sind, ara so jeng on sind, ara wat amma dort as wat ze doen. Proof dat mul dert te reden. Proof mul mat an duel te zaten en te reden. Krax is van de grote menschen sind. En zoals ik zei, dat as jen ungescheid doen o de alle wat de han, wan de gans clean sind, zoals 2 oder 3 jaar alt, wat je gans anders hier nos en gratere kind. Oba, ik geloof dat as de wenk fan, wan de eerst einmal alt genoeg sind, dat de jen verstoen kan. En dat die kan met je eens wat doorreden, proeven zo goed als je kan met hen dat door te reden. Dat zijn is niet erg. Bloos doen wat een met dat deed, dat kan erg zijn. Ons treurig voelen is ook niet een slechte ding. Bloos een met zeker zijn dat een weet waarom en dat proeven door te arbeiden. Ik geloof dat het wichtig is met onze kinderen dat door te reden de verschillende soorten feilungs wat mensen verken kan haan. En proeven uit te vangen van waar de feilung herkomt. Dat laatste moet redelijk met je wegen provenschaftig te zijn en zo wat. En proeven uit te vangen wanneer je een beetje anders feilen doet. Dus wanneer je dollar bedraagt feilen doet, of dol feilen doet, of wat allemaal dat weer. Proeven dat uit te vangen. Waarom? Zo, waarom voel ik me dessen weich? Wat je het aan en kon ik in andere merken dat dat ondersteed? En, nog moel, als je geen uurzaak waarom einer zich dat voelen deed, nog moel, wanneer dingen aangaan wat niet normaal zijn, of wat einer niet anderen kon, dan fangt einer zich een beetje aan anders te voelen en einer kon aber niet zeggen waarom. So, ik geloof dat het zeer wichtig dat we proeven met onze kinderen te reden en daar de verschillende feilungs reden en een van klein aan leren dort ook te zijn, wanneer ze dol zijn, of wanneer ze jagen doen, of wanneer ze jeng aan zijn. You know, waarom deze is dort doen en waarom dort vielleicht niet fijn is. So, je doet zwingen de weer wat een verking zijn dat u dort oja, of wanneer ze jeng aan zijn. Dat is zeer wichtig dat we proeven onze kinderen te leren waarom een maat naar een zin weer oppassen. Ik heb mal een geschichte in stel 3, om een voerder wat wil proeven den zin jong dat te leren waarom dat zo wichtig weer op te passen wanneer hij dol weer en wanneer hij uit dat dol het reden deed. Zo den zin jong deed al iedermaal uit wat eens wat zijn
En die bedacht dat kwijt zoveel. Zo nu hoort hij voeren zich dat uitgedacht dat van wiederhands. Gier het smoel van den zijn jong engst wat uit wordt zeer. Wordt de nächste gestart haver of vlecht woordheid. Dan moest de jong riet goen on een biet braad en neel naar humeren. En een paar week later wordt de al meere neel in de braad weer aangehumerd. Dan zei de voeren oké, nu doe de neel alle goen riet rieten. Zo de jong de jet en de dat al de neel de riet rieten. En dan zegt de voeren, kost die dat zijn, dat wanneer ook de neon de ruit rieten des, dat de steden de wing de blieven. En de jong de kon het dan zijn, dat wanneer ook de neon de olle zand ruit genoem, de steden de zand de wing de je blieven. Zo, wanneer einer ook dat even reinmerken deed, oder vielleicht nicht gemeint haf, wat einer dan je roots uit wordt zeer, en einer am verjewung freon deed, en verjewung fink, ober da de steden de blieven door de wing. Duwing is dat voor mij zo wichtig, dat van klein aan wie proven aan zich hingen dat te leren. Dat wie zelfs proven allemaal te leren. En dat wie streven doen om de weer op te passen wat wie zijn doen. Wie zijn alle mensen en wie merken alle fehler. En duwing feilt ons alle dat zo neidig aan Jezus Christus dat hij ons halten kan doen wo wie ons zo feilen wie niet sterk genoeg zelfs te zijn. En ik geloof, en sonst dit zijn we alle niet sterk genoeg te kraak weten jedes Mal wat we zijn doen. Verang zegt een woord wat een andere mens gestart heeft en dat een is dat aangeworden dat de mens gestart heeft, niet zo. Ik red niet zo te jen dat je in zijn de omschlag vallen, want je vielleicht omhoog hand wordt gezegd wat een andere gestart heeft. Maar dat jeder zijn de ondenken jedes Mal wat te jen engst wat als gezegd wat jen heeft. Zei er gestart. Ik wil bloß te omreden wegen, wo soll einer beter, wann einer nicht beter weit. So nach Mul bedenkt einer dort gleich von einer dat, but in andere isch du van reden dat, en dan grabbelt einer de ewe, en dan fällt einem dort bedot. Vielleicht erst het so, os der gesagt haf, en vielleicht nicht. Ob ik da muls amma sei tauren dort je für jen selbst dort uitziegen doen. Dort de Bibel mul nu lesen. Dat voor jen zelfs mal uitving, wat zegt God om die wereld wat einer zijn dat, of om die wereld wat einer brokken dat, of om wo einer te andere mensen reden dat. Ik wil bloß gleichen met een vers schluss te nemen. En ik heb uitgelezen, Klosse Kapitel 3, Vers 17. En alles, wat immer je doen, en woord, of en werk, alles doet en noemen van Herrn Jezus. Dank God, dem Führer. Dank je wel.

door komkels in pa. De tenebra held poida, du wast of je hult. Jo, ho jint is in pa. Dem koploit hoi henja, en jint met dem typne huis. Zin pa hod gons grieset sloida, de kom van een oorbit, en hod nog enje koft. Door hod er nog wat te ungas en a tors, en nu jint is in bed. Na poida, du beste zo stel, we weer din dag. Alles goed, zo is Emma. Nee, Poita, het zou eens wat stemt met die niet. Ach, alles goed, zegt Poita. En zieht zich zijn paase aan, dacht ze. Doei, de arbeid ook maar zo'n eenvoudige arbeid. Jo, wie zijn maar zo'n eenvoudige mensen? Nus ter wenig, nus verstoe wenig wat anderen is terne. Hoi, jen gans treurig van hun huis. Thuis aangekomen, ging zijn papa in de kochne en bracht het eten in wat hij ingekocht had. Poita ging in zijn stof. Hij zat zich op zijn stuhl, wint om der stond, de weer breder, met hem rolde hij bij het venster en ziet het venster uit. Hij zat en ziet het was. Werkelijk, gof het nust aan hem wat hij kon, wat anderen niet konnen. Gof het nus bij hem wat beter het weer als bij anderen. Nee, hij was zo'n eenvoudiger. Toen kwam zijn kleine broer Ruben in. Poita, wil je met mij spelen? Ach, laat mij in ruw, zegt Poita. Poita, wat is met die beste krank? Ik zeg die laat mij in ruw. Zal ik mama ruipen? Zal die bij die temperatuur meten? Hemel op, laat mij eenvoudiger in ruw, zegt Poita al gans dol. Poita, du bist mijn ganz beste Bruder. Ik zie din inse Bruder. Jo krijgt da weer ins bestuk de beste. Wat is met die? Ach, Poita, sei mir dat doch. Poita fangt an te vertellen. Wutst du, Ruben? Ola hebben een Bruder, wenn wat besonderes kon. Ola tenne zelfs wat besonderet. En et nus kon het. Doch, du speelst met mi. Dat doen de andere geschwister nisch. Wenn het andere vertel, wie du met mi speelst, dan zei de eere grote geschwister, zijn sich dort veel te fein, die spelen met ent nisch. En du speelst immer met mi. Ja, aber dat zog nus besonderet. Dat is einfach weil ik die so goed zie. Ja, sitz. En dat is ook dat schone on die. Ach, hier op. Poita we gans treurig. Poita speert, we goed am dit doet, dat Ruben am zo'n beetje troost had. Ze vertelde zich Lenja. En ze vertelde zich, wat beëind besonderd weer. Werkelijk, niet veel. Dat eindje wat ze hadden, wat andere geschwister niet hadden, dat ze immer typ speelde. Dat ze zo gewoon in een stof sluipen. Ja, dat we wensen niet mooi als het overhouden. Maar ze verdroegen zich ook goed. En dat we ook wat schoonheid.

Was is het op zote? Ruipt haar mama. Eten is rood. Komt eten. Eindelijk willen ze niet zo jaren. Ze hadden nog veel te vertalen. Maar als mama tweede maar ruipt. Jongens, hij mijn ze hier. Eten komen. Dan jente ze. Nu om onkast zaten ze nog lang met de ganse familie om daar. En zijn papa zei, als ze typ in de Bibel gelezen hadden, het leuk wie wel van domel besonders God danken dat we zo'n goede familie kunnen zijn. Dat ze een mama hebben, wens om hun temat, wens voor hun kookt, wens voor hun zorgt. Dat ik kon thuis zijn, dat ik een arbeid zo de spie heb, dat ik jeder dag kon thuis zijn zo oven, zodat ik niet brok eens zo weit op arbeid zijn. We zijn zo dankbaar zijn dat we alle typ zijn en Gottes woord lezen. Is dit niet schoon? Ja, en zo'n alles had Peter nog nie gedacht. Stemt, Janne kunnen vielleicht zo hoog hupsen, aber als de familie zo in ordnung weer? Nee, bejahnen wir dat nicht, het heb bejahnen ook nicht. Hij dacht ze, het heb veel te selden versöhnt gedacht. Hij dacht, dit wäre ganz normal. Tenja so lot ook anst ola, veel mooie titte, en titte voor wat we God danken tenne. We tenne danken voor onze gezondheid, we tenne danken voor onze elre, voor onze geschwister. Hebben we allemaal voor den gedankt, dat we den hebben, dat we vielleicht met den tenne tijd verbrengen, dat we met den tenne spelen, waar we ook voor zund danken. God heeft ons de familie gegeven.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u die vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zij wie alle nieuwe hier is. De zeer zeer interessante geschichten horen. Wie wensen je veel vrede bij het horen. Verkortem fuhr ich auf der Autobahn. Ich sah dem schmacken Felserwald, Wien Gondes und Fletcher. Und dann sah ich ab einmal eine Herdschuh. Weißt du dort, dort die Schuh bloß der bekannte Stamm von ihrem Hodje harschen, aber niemals eine fremde Stamm? Weißt du, dort die Schwindmeid waren und sich auch nicht wehren können? Weißt du, dort schob sich sehr leicht verbiestern dönen? Die wurden niemals alleine Hus fingen, so als ein Hund adaptiert. Schob brücken dringend einen Hort, der entläden dät, der ent beschützen und versorgen dät. Und dort brück wie auch. Immer, wann ein Schob seinen da, dann denkt mir dort, was Jesus gesagt hat.
2: Et sie die Gäude Hort. Meine Schob zahnen mir stehen, und sie kommen mir herum.
1: Hij is de gouden hoort en wie zijn zijn schoen. En daar heeft Jezus mal een geschiedenis verteld.
2: Een hoort had 100 schoen. Hij deide op een zoftje gereinigd vlekleiden en om frischen water. En wilde tieren komen kon hij voetste je voor zijn en deide dan beschützen. Wanneer de schoen ganz dicht bij hoort waren, waren ze sicher. Dat ging je schein. Zo oven stijde hij deine huisleiden en taalde op, was de ook alle im Stall nemen wonen bij hem. 97, 98, 99, plus 99. Ein Schub fehlt, dat wie voetgerand in zijn eenen wasje gewoon. Ganz ohne help, een meid rukt dat nu help. Het Schub unhoord zend verloren. Oba dei hoort war dort voets en dort eindfeld. En hij zacht zo lang, wat hij dort am Strock finden kon. Letlich nahm hij dort op de Schule en rucht dort ne huis. Nu wie dort schubtje en sicherheid. Zo zijn een vriend zee de hoort. Fredje met me. Ik had mijn verlorene schub, waar hij gevangen.

Hallo Tinja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

En Zine Orms. Nu ga ik eerst in Jesaja kapitel 40, verses 28 tot 31 lezen. Je zegt dat is dit. Weet je gewoon niet, hebben zij je niet gezegd, die had es op Emma God? Hij heeft alles op een ganse eer gemerkt en hij wordt niet meid oder moedlis, dat is niet te verstaan wat hij alles kan. Hij merkt de schwache sterk en die meid zijn, geeft hij meer kracht. Een jugendlicher kan meid en moedlis worden en een jonge man kan zich verstoppen en handvallen. Aber die wat zich op de Herrn verloten, kreeg je frische kracht. Dat zij abfliehen als ab ein Odler seine Pflichte, dat zij rannen kennen ohne meidlis worden, en dat zij schreden ohne dat zij meid worden. En seine Orms. Neulich hang te de der Nangerand en leute der Knolle hingen zich. Zij spuit zich in ihre Checknan en ruipt: Mama, Mama, is dat zo? Aber dat wie ihre Papa, wat er in een check bij den Abwasch daar stond. Hij dreht zich om en vroeg: Na, wat meinst du? Wat is zo? Na, onze Nobasch jong, David, seht mich rot, dat zijn Papa es aufgelegd van zijn Arbeit bij de Fabrik, seht Nelly. Sei wie sei je abgerecht, en ihre Uwe Felden ab met Thronen. Hij zegt alle de arbeider weer afgelegd. En dat meint dat du bist ook afgelegd en kost nicht meer te arbeid kunnen. Aber papa, wat wou wie deine? Waar wou wie alles tjene betalen? Waar wou wie tjene Sally ihre medizin betalen? En krijg dan tjai mama en een check naar je gunnen met het baby, Sally, in ihre arms. Sally zag Nelly door en lacht met vrede en langt ook voets naar Nelly met ihre arms. Nelly neemt ook waarlijk en hield vast. En Sally wie ihre einzige zuster en zij weer nog maar 6 maanden oud. Aber ze weer verke zij krank en alle die dokterieën en medicijnen kost en zoveel geld. En nu je roots weer Sally over fijn gezond en zij je schaftig en tevreden. Aber de familie wist niemals wanneer Sally waren hostig wordt krank worden. Papa zag dat wel vast Nelly ihre kleine zuster am voeten deed. Hij vroeg: Nelly, wem zijn de arms in de Sally huilen? Nou, maar dat is een van je vrouw, zei Nelly in bed verbleft. Nu, dat kost je toch zijn. Mijn arms dan de Sally huilen. Waarom vraagst u mij zijn? Nou, ik wonder dat bloos. Als zij werkelijk zeggen weer in die arms. Vlecht zal ik er nemen. Vlecht was je iemand eenmaal vallen laten. Papa tjaim nodra en deed zich zo als wanneer hij Sally wilde uit Nelly ihre arms eruit nemen. Oba papa, zei Nelly schwen. Du en mama hebben mij geleerd waar ik Sally huilen zal. Ik pas Emma zeien op wanneer ik haar huil. Ik zie je dag al goed groot genoeg om haar huilen. Je hebben mij nog Emma laten innemen. Waarom blijft u niet dat ik haar nu huilen kan? Papa fruntelde Nelly en zei: Ja, ik weet dat ik kan die gans truwe met Sally. En ik wil er ook niet wegnemen van die. Ik wil die bloes denken helpen dat we hebben een God die veel sterker en wijzer is als wij alle zijn. En krijgt zo als Nelly zich ganz op ons verloten deed. Dat we er worden zeker huilen in onze arms en er alles verzorgen wat er veelt, zo kunnen we ons op God verloten. Hij weet wat ons veelt. Hij verspreekt dat hij wat zorgen voor ons en we weten nog niet wat passeren wordt met de arbeid oder waar we weer worden ons leven verdienen. Oba, we worden ons in God zijn hengeven en ons gans op arm verloten.
en zijn arms hebben ons bad hiertoe gedreugd, en die worden ons ook weer dreugd. En Nelly checkt naar haar mama en papa en zegt dat zij weer ganz geluiden. Zij wist papa had de waarheid gered. Zij checkt erop naar Sally in haar arms en hield haar nog en beet nu dan haar hart. Zij zei te haar elderen, wanneer je kan zo geluiden zijn, dan wil ik mij ook niet weer opreien van dit. Ik wil mijn vertrouwen ook in God zetten, zo als je bedoelde. Papa chime Noda en zei, wel wie krijg nu? God vrouw ons te leiden en vieren naar zinnen willen en ons helpen arme dollar op arm te verloten. Nu heb ik ook nog wat vrouwen voor die. De stuur dure wegen de toekomst, als de arbeid vlecht knoop verdienen familie, zijn door grote kosten die je niet weet wie je die worden betalen? Of de andere zorgen die je je niet rood met weten? Ons God is een grote, almachtige God en hij weet correct wat je veelt. Hij verspreekt dat hij wat ermer met ons zijn, ons helpen en dat hij wat zorgen voor ons. Verloot je ganz op arm. En nu aan zijn Bibelvers te uitwendig leren als in 5 Mose, kapitel 33, dit eerste poort van 27e vers, zegt dat ze dit. Diene woon steed als de eeuwige God, en hij helpt die met zijn eeuwige arms. En onze gedanke in deze geschicht is, zie ruhig in God zijn arms. Nog eenmaal, zie ruhig in God zijn

Dank zijn Tjenge voor een je schuldzijnen om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hallo, Tjenja. Vandaar waar we waren aan je schestieren. Ik wil in het Römer 9, de vers 20 lezen. Daar staat zo wat ben. Aber bedenk doch, wer wir sind. Doof wie ons aanmoden, God te kritisieren, sag vielleicht ein Wort zu seinen Schöpfer, warum hast du mich so gemerkt? Tjenja, dort jeft Menschen, die behaupten, dort Bäume und Blumen, so gute Vögel und andere Tieren, jo auch der Mensch, dort er nicht Gott gemerkt hat, sondern dort einfach alle von sich selbst gekommen ist. Denk je ook aan zond? Nee, dat komt ons zo ja komisch voor, want de mensen sind zijn, niet waar? Heb je mal gezongen, want een moeder zijn beeld gemoeld heeft, wen schmaakt het beeld dat dan is? Heb je schmaakt het beeld dat je zongen, wat irgendwer gemoeld heeft? Jo, dat heeft nog mal zo een schmaakt het beeld. En wanneer we zo'n beeld zijn, dan vroegen we, wie heeft het gemoeld? Wie is de kunstler die zo en smaak het beeld gemoeld heeft? Wordt iemand van jullie op een idee komen en zeggen dat het beeld schoner gemoeld heeft? Dat het van zichzelf einfach door wordt? Ja, we zijn de hemel, de stierens en de mond en de zon en de ied van zich zelfs en stoenen zijn, we kon zond goen. De moeder, de deed moelen en de moet zich er nur onstrein dat de bloes een beeld moelt. Dat is dan deed het beeld, aber hij moet zo veel arbeid daaraan werken. Wieveel mooier is dat, want de Ied in de zon en alles wat ze drehen deed en zich bewegen deed in het leven hier op de Ied, dat dat schon je gedaan had, dat word je ook niet mal goed te denken. Aber dat je mensen, die denken einfach, dat het alles van zichzelf gekomen is, dat is werkelijk te wundern, dat de mensen zijn denken kennen. Van deze dag, waren je niet zo veel beelden gemoeld als vroeger, Emma? Ja, van daar is je dat ganz einfach. We gaan hem een fotografen en dan deed hij eenmaal klik, dan blitst dat ganz hell op en een paar deur dan hebben we de schmackste voorbeelden. Ja, en kreizen ging dat eenmaal den Vater, die met zijn drei Tjenja een fotografen ging. Hij wil voor den Poser maken. En nu brugt hij zijn Postbilder. En nu moest hij van zijn drie Tjenja luten Bilder maken. De eerst kwam de beide Mjalles aan de Reh. En dan door de eimel blitzen en dan werd het fertig. En dan kwam de kleine Bruder Georg aan de Reh. De fotograaf die zet aan waar hij zich aan zetten zal, en hij wist hem kruid waar hij de kop drehen zal, en waar hij tieten zal, en dat hij de mens op zijn schut leiden zal, want hij durft niet op de kop zijn. En dan werd Georg kruid rood om dat beeld te nemen, en de fotograaf die wil kruid klik maken, dan valt Georg zijn mets op de vloer op. En de kleine zuster, die sprong pinnig op. En dan wil ze pinnig de mets opheven. Aber Georg, door de metten voet eenmaal hasern. En dan tjeet de zoja dolne der. Kraait in deze moment, door de fotograaf blitzen. En dan kom Georg door met een zoja dolle gezicht op een beeld. Ja, als de beelden voor de werden, dan had de fotograaf door een huis gescheid. De familie betreden dan de beelden. Is dit mijn Georg?
rübde Mutter ganz entsetzt, als sie die Bilder sah. Jo, sagte Fuder, dit Bild leit jo aber grässlich üt. Wat haft ihr für ein zorniges Gesicht? Frug Onkel Hans ganz abrecht. Dem gefällt dat Bild von Georg überhaupt nicht. Dit is doch nicht ein ans Georg, dit is je doch ein doller fremder Jung, wil Tante Anna worden. Jo, sie kann dat nicht geloven, dat dit de lieber Georg wird, wat sie so gleichen deut. Alle deut dat Bild sagen, deut mit dem Kopf schütteln und die werden ganz entsetzt. Sie können sich dat nicht reich denken, wir sind jent, dat Georg so doll uit de Jugend schütten können. Jo, Tjenja, de grote Welt, dort is Gottes grote Mullerwerkstatt. Hier wordt ons Bild gemult, des Gottes Hand. Wenn Jesus ons nicht von unseren Sünden freigemerkt haben, dann wurden wir auch so ja doll und lieblos uitzogen. Jo, dann wurden wir kreuzefrech und unterfried uitzogen wie de Georg op dem Bild. Aber wenn Gott uns Bild zeichnen det, dann det er alle Böse da wegnehmen. Und dann ist das ein schmackes Bild. Ja, ein Tag wollen sich alle wundern, wenn schmackes Bild Gott von uns gemerkt hat, wo der uns uns gemerkt hat. Leute, Tjenja, denkt immer daran, wenn die Samaris abstehen. Dort jeder Tag ein Bild von ihnen gemerkt wird. Und dort wird in alle Ewigkeit einmal zu sein sein. Zu wehen, weil wir alle unsere böse Gedanken und unsere schlechte Wirt, ja, alle unsere schlechte Duden, furz nicht dem Herrn Jesus bringen, damit er uns hält und dort kann rüd lassen und dort schon schlechtes Bild mal für die Ewigkeit bleibt. Nu wel wie beten. Herr Jesus, du bist ons Erlöser und du bist ons Freund. Du bist ons guter Hirte. Du bist ons treuer Rader. Wir dürfen deine Schubjes sein. Halte uns, dort wieder doch ein schmackes Bild sein für die Ewigkeit. Amen.

0: Nu geef je een gezicht, dat die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Dat niet het sluit. Gordon wordt in de grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor en als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van de kerk, niets van de zondag of van de zondagschool. Die eind weer in alle dergelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slaagt. Als hij 14 jaar oud is, raamt hij weg van huis. Nu in een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze aan voets arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broer zijn opzicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een slinend loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn heim. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten eruit merken. Dan traf zich dat Han en Wader, dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan, om zijn broer zijn steed nemen. Dat je val hem al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een betere loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moest ik hem al zei ja goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdragen waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch, ze wilden hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de mejales een katalog met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd heeft, bladert hij in de katalog ramen, zet hij met eenmaal door zijn zendags het maanskleid. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zinderse kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestelt zich dat, en zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhrt, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10, der Hauptgottesdienst, in der Klok 6. Uhrenversammlung. Unser Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetten. De nummer voor dit programma is 253. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 253.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

voor. Ober Jezus hoort me dan nog leef, hij helpt me door mijn trast. God zien is nu de muur, hij openboor.

0: Vi harken hier nu het nächste een kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Matthäus.
1: Kapitel 25. Dan is het himmelrijk ook met 10 met alles te vergelijken, die er een lamp en nemen en jingen ruit, den brieg om in het jeen te gonen. 5 van die weeren kleuk en 5 weeren niet kleuk. Die 5 kleuken nemen, buiten er een lampen ook nog een kroek uilje met. De andere 5 over weeren niet kleuk, die nu ook uilje met te nemen voor er een lampen. Als de brieg om nu zich kleuren leidt, worden ze alle slijpig en slijpen aan. Over midden in de nacht, wie met eenmaal in je schreeg. De brieg omtjemt, komt aan het jeen. Dan stonden de jongvrouwen alle tien op en putsten ihre lampen. Dan zeiden de Ankluiken te de Kluiken, geeft ans Wort van jene eil, wils onze lampen gonen uit. Aber de Kluiken zeiden te an, voor ans alle riekt dat nicht hau, Gott leiwe ein Kjeip für jün selbst. En als ze jingen eil kjeipen, kam de Brigam, en die doorheid wieren, gingen met nen te de kast, en de deur war teugesloten. Nu herkamen de andere jongvrouwen en zeiden, haar, lot ans nen. Hij aber zeid, ik zei jünt de Wahrheit, ik kan jünt nicht. Do wehen zei ik, ziet waka, je weet nicht den Tag oder die Stund, wanneer ik kommen wo. Dat Himmelrijk wordt zo zennen, als wann een Mann op een Reis fuhr, en seine Diener raubt en aan zijn Familien anvertrüht. En hij geeft dem ersten 5 Pengeltjes Gold, dem zweiten 2 en dem dritten 1, einen jederem Dono, als hij am Staan wird te hantieren, en fuhr waag. En die de 5 gekregen had, ging voorts en handelt met en gewann 5 Meier. Zo ook die 2 gekregen had, gewann nog 2 Meier. Aber die maar 1 gekregen had, ging en begroofd zijn haar zijn Gold. Dan am eine lange Tijd kam de haar met zijn Diener te verrekenen. Dan kam dat eerste die 5 Pengeltjes gekregen had, en bracht 5 Meier en zeid, haar, du geefst mij 5, en ik heb door met 5 Meier gewonnen. Zijn haar zei te arm, du gouda, truie kracht, du hast goud gedonnen, du bist even weinig truie wast, ik word die even veel zaten. Go in vrede met dienen haar met. Dan kam die ver, die 2 gekregen had en zeid, haar, du geefst mij 2, en ik heb door met 2 Meier gewonnen. Zijn haar zei te arm, du hast goud gedonnen, du gouda en truie kracht. Du bist even weinig truie wast, ik word die even veel zaten. Go in vrede met dienen haar met. Dan kam ook die ver, die eind gekregen had en zeid, haar, ik wist dat du een hoorde man bist. Du ernst, du wo die nicht gezeid hast, en sammelst, du wo die nicht uitgestreid hast. Du wie een had ik angst, en ik ging en begroof din geld en de eer. Hier hast du dat dienje. Zijn haar aber zei te am, du beiser füller knacht, du wist dat ik ernst, wo ik nicht gezeid hab, en sammel, wo ik nicht uitgestreid hab. Dan hadst du mijn geld sollt haben in de bank gelacht, en dan wann ik kam, had ik mijn geld met interest gekregen. Dan neemt amma dort eine waag en geeft dem dort, der de tieren haft. Wils wer amma do haft, dem wat meier je geeft, dort hem meier aus genug haft. Wer ober nicht haft, von dem wat nog dort genomen wat hij haft. En schmied de nutzlosen knaag rüt am diestren, do waren de menschen jammerieren en met de tenen knirschen. Wann de menschen sehen an seine Herrlichkeit kommen wort, en alle engel met am, dan wat hij op seinen herrlichen Thron zetten, en ver am waren alle veldje taub kommen. Hij wordt de jeten eindeilen, zoals een hoor de schoop van de baak deilt. En hij wordt de schoop aan zijn rechte ziet talen, en de baak aan de linke ziet. Dan wordt de kenig tot die aan de rechte ziet zeien. Komt, die zijn van mijn voren gezeend. Of dat rik, dat voor jünt rij gemaakt wordt, al dan als deze welt de grond gelacht wordt. Wils ik weer hongerig en die geven mij te eten. Ik weer darstig en die geven mij te drinken. Ik weer vreemd en die nemen mij op. Ik wie noktig en die geven mij kleider. Ik wie krank en die bezochten mij. Ik wie angestopt en die kamen mij bezeken. Dan worden de gerechtigte am zeigen, haar, wanneer zag wie die hungrig en geven die te eten, oder darstig en geven die te drinken, oder wo traf wie die als einen Fremden en nemen die op, oder noktig en geven die kleider. Wo zag wie die krank oder fals genomen en bezochten die. Dan wordt de kenigte am zeigen, ik zei jünt de Wahrheit. Wat je voor den geringsten van mijn breide gedonen hebben, dat heb je aan mij gedonen. Dan wordt hij tot die aan zijn linker ziet zijn. Waag met jünt, die vervluchte, am eeuwen vieren, dat voor den beisen vriend in zijn engelrijd gemaakt is. Wils ik weer hungrig en die geven mij nicht te eten. Ik weer darstig en die geven mij nicht te drinken. Ik weer vreemd en die nemen mij nicht op. Ik weer noktig en die geven mij nicht te kleiden. Ik weer krank en in gefängnis en die kämen mij nicht bezeken. Dan worden die ook zijn, haar. Wanneer je hebt wie die hungrig oder darstig oder fremd oder noktig oder kranken falsch genomen je seinen en hebben die nicht bedeint. Dan wordt hij aan antwoorden, ik zei in de Wahrheit, wat je aan mijn geringsten Bruder nicht gedonen hebben, heb je mij ook nicht gedonen. en die worden in ihre eeuwige stroof nengonen, die gerechte ober in dat eeuwige leven.

0: Goede Marius en welkom hier te het programma Tim Kaffe en Mate. Nou, wat moois, kon ik mijn wensje niet heel schmak uitwendig. Die begrijst hier Christoph. Dat zal hier geen wensje zijn, dat zal hier geen gedicht worden. Zo, dat is wat mij wichtig is. Dat zal zich die hier nu niet zo sperren als van hier alle Samarius einer Handhemden zijn wat er ons maar was in gedicht abzij wat er zich uitwendig geleerd heeft. Dan wat er ons waren gewoon lood. Zo, nee, dat geeft mij dat kwijt. Van nu hebben we den laatsten August. 31. En dan zal dat van nu nog haar reine. En 90% jevens de waren deinste aan. En ik wonder wat de jongens met dat verhand. Hier war ik nog mal millimeter aangegeven. 20 millimeter. Maar ik geloof die hand dat hier in Paraguay nog niet zo erleefd. Dat kan bij een nuba wel. Nou, ik wil dat hier nu niet even drieven. Maar dat kan bij dem een nuba zo erinnen. Bij dem nächsten duur brugst niet mal veel. Mal even voor en dan stift dat al waren. Zo is dat. Zo ja, plakwies en striepwies. Abwarmen soll es bei 25 Grad und maglich war es bei 17 und der Wind soll vom Südwesten kommen. Und dort aller Typ, hier in dieser Umgegend, Tres Palmas, Sommerfeld, Barchtul. So, hört uns hier mal den Leuten an.
1: Das ist hier die Melodie. Met die wie onze mannische helden bezingen kennen. Die wie volken klein over een hand. Over zijn die der plicht, zo zich dat je hier. Vanuit hem dorp ook komt, wie wie het vroeg is. Zij wil de orde in hem daar, en waar het strijd komt.